0: Lang maar ab, iets langer dan mij. Wasch, lieber.
1: Ja, dann geht's ja.